Je hoorde een uitvoering van een ballade van Chopin en een fantasie van Robert Schumann door Nicolas Meeuwsen. Hij vervolgt zijn keuze uit het romantisch repertoire met het eerste deel, Allegro, uit de zesde pianosonate in F groot van Ludwig van Beethoven. En een keuze uit de Etude Tableau van Rachmaninoff. En een keuze uit de Etude Tableau van Rachmaninoff.

Sommerträume. Längst sind sie still.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze...

Goedemorgen. Het is 7 uur en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van de ochtendeditie hier bij de Concertzender. We beginnen vandaag met muziek uit de tijd van de barok uit Ierland. Van 1670 tot 1738 leefde daar de blinde Keltische harpspeler, componist en zanger Turlough O'Carolan. Hoewel hij misschien geen componist in de klassieke zin van het woord was, wordt hij door sommigen toch gezien als Ierlands nationale componist, vooral vanwege zijn gevoel voor melodie. Cellist Bruno Coxet speelt nu samen met Les Basses Réunies een aantal van zijn werken.

Dat was als laatste Colonel John Irwin van de Ierse componist Turlough O'Carolan. U hoorde cellist Bruno Coxet samen met het ensemble Les Basses Réunies. De titels van de andere stukken van O'Carolan die u net hoorde kunt u nalezen op de pagina van dit programma op concertzender.nl. We blijven nog even in Ierland, maar nu bij een iets bekendere componist, John Field. Hij wordt vaak de uitvinder van de nocturne genoemd, dus het is passend om met dat genre te beginnen. De nocturne voor piano en strijkkwartet nummer 16 in F groot. En daarna hoort u nog twee divertimenti van Field voor dezelfde bezetting.

U hoorde de suite uit het ballet Nikotina, opus 59, van Vítězslav Novák. Het werd uitgevoerd door het Ostrava Janáček Filharmonisch Orkest onder leiding van Lukas Borovic. We gaan verder met muziek van Max Reger. Eerst voor twee piano's en daarna voor piano vierhandig. De tweelingbroers Davide en Daniele Trivella spelen de zes walsen opus 22... gevolgd door de vijf pièces pittoresques opus 34. Pianomuziek van Max Reger.

Dat waren als laatste de vijf pièces pittoresques voor piano vierhandig, opus 34 van Max Reger. U hoorde de tweelingbroers Davide en Daniele Trivella. En daarvoor speelde dit duo Regers zes walsen voor twee piano's, opus 22. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Meer informatie over dit programma en de vele andere programma's vindt u op onze website of in de Concertzender app. In de ochtendeditie kunt u nu luisteren naar muziek van Jean Francais. Eerst hoort u zijn blaasquintet nummer 2 uit 1987 en daarna drie hele korte liederen.

Pianiste Marcelle de Dieu Vidal begeleidde bariton Michel Carré in drie heel korte liederen van Jean Francais. Achtereenvolgens waren dat L'évêque d'Autun, Le chanoine récupéré en Les coups de pied. En daarvoor speelde het Bergen Blazersquintet het blaasquintet nummer 2 van Francais. We besluiten deze ochtendeditie met twee werken van Alfred Schnittke. Eerst speelt pianist Alexander Melnikov de improvisatie in Fuga opus 38. En dat zijn de laatste tracks van zijn album Fantasie. Hierop speelt hij werken van 7 verschillende componisten op 7 verschillende toetsinstrumenten. In dit werk is dat een Steinway-vleugel. En daarna hoort u van Schnittke een suite uit zijn muziek voor de film De Publiekslieveling uit 1985.

Dat was filmmuziek van Alfred Schnittke. U hoorde zijn suite uit de film De Publiekslieveling. Het Rundfunk Sinfonieorchester Berlin stond onder leiding van Frank Strobel. En daarvoor speelde Alexander Melnikov de improvisatie in Fuga voor piano, opus 38 van Schnittke. En daarmee besloten we deze aflevering van de ochtendeditie. Samenstelling en presentatie Niklaas Hoekstra. De muziek was als altijd afkomstig uit de collectie van Muziekweb. De techniek werd de afgelopen week verzorgd door Peter van Koten. Ik wens u nog een mooie dag en blijft u vooral luisteren naar al het moois en bijzonders dat we nog voor u in petto hebben.

Welcome by Matchpoint, aflevering 274. Mijn naam is Jeffrey Match. Nu volgt een derde uitzending gewijd aan de Hongaarse pianist Geza Ander. Ik heb in mijn vorige programma's enkele tips genoemd die hij mij heeft gegeven toen ik vanuit Australië en Zwitserland in zijn masterclass belandde. Hij wordt door niemand minder dan de dirigent Wilhelm Furtwängler, de troubadour van de piano, genoemd. Vandaag heb ik twee pianoconcerten uitgekozen die zeker tot de beste van zijn studio-opnames behoren. Mozart's pianoconcert in Bes, KV 456, en Béla Bartók's derde pianoconcert. Eerst het pianoconcert van Mozart. Het wordt gespeeld met het Camerata Academica de Salzburger Mozarteums, met Geza Ander als dirigent en soloist.

That was Geyser Under met het pianoconcert in Bes van Mozart, Köchel 456, met het Camerata Academica de Salzburger Mozarteums. Misschien zijn de belangrijkste opnames van Under de drie pianoconcerten van Béla Bartók. Ik denk dat deze derde de beste opname van de drie is. Hij speelt met het Radio Symphony Orchestra Berlijn, gedirigeerd door Ferenc Fritzsche.

Dit was de kantate Er machet uns lebendig van Johann Ludwig Bach, uitgevoerd door de Capella Solertia onder leiding van Johanna Soler. De kantate maakt deel uit van een nieuwe uitgave met 3 cd's op het Belgische label Richardkaar, waarop alle 18 bewaard gebleven kerkkantates van deze minder bekende maar hoogst intrigerende Bach zijn vastgelegd. Ik blijf graag nog even binnen de grote Bach-familie, want op het Italiaanse label Arcana verscheen onlangs een cd met fluitmuziek van Wilhelm Friedemann Bach, de oudste zoon van Johann Sebastian en misschien wel de meest raadselachtige figuur uit de muzikale dynastie. Wilhelm Friedemann Bach stond bekend als een uitzonderlijk begaafd muzikus, maar tegelijkertijd ook als een moeilijk mens. Hij kreeg zijn eerste muzikale vorming van zijn vader, die voor hem het beroemde klavierbuchlein samenstelde. Later werkte Wilhelm Friedemann als organist in Dresden en Halle, maar zijn loopbaan raakte steeds meer ontspoord. Zijn reputatie als eigenzinnig en compromisloos kunstenaar droeg ertoe bij dat hij tijdens zijn leven nooit de erkenning kreeg die zijn talent rechtvaardigde. Tot zijn indrukwekkende kamermuziekrepertoire behoren ongetwijfeld de sonates en duetten die hij schreef voor 2 traverso's. In een tijd waarin veel componisten voor dit genre schreven, springen deze werken eruit door hun complexiteit, technische eisen en diepgang. Ze zijn volledig gelijkwaardig van opzet en verrassend expressief. Niet voor niets noemde Johann Philipp Kirchberger, leerling van Johann Sebastian Bach, deze duetten volmaakte modellen van hun soort. De stukken stellen hoge eisen aan de spelers, onder meer door het gebruik van lastig bespeelbare toonsoorten zoals S groot en zelfs F klein, uiterst ongebruikelijk voor de traverso uit die tijd. Op deze nieuwe opname spelen de fluitisten Manuel Granaggiero en Eleonora Bistewitz 4 sonates voor 2 traverso's en daarnaast 2 van de 6 duetten van Wilhelm Friedemann Bach. Als laatste voorbeeld heb ik gekozen voor de 3-delige sonate nummer 3 in S groot, een werk waarin Friedemanns eigenzinnige stijl en compositorische verbeeldingskracht op exemplarische wijze samenkomen.

Van Johann Sebastian Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann was dit de derde van de vier sonates die hij schreef voor twee traverso's. Het werk komt van een nieuwe cd van het label Arcana met sonates en duetten van Wilhelm Friedemann, gespeeld door de fluitisten Manuel Granaggiero en Eleonora Bistevits. En met deze fluitmuziek kwam er een einde aan de aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial van vandaag, waarin ik ook graag aandacht had willen besteden aan een nieuwe cd met twee missen van Johann Dismas Zelenka, uitgevoerd door de vocalisten en instrumentalisten van het Tsjechische Collegium 1704. Een van die missen kunt u komende donderdag 29 januari beluisteren in een aflevering van Missa Etc. Voor nu dank ik u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

U hoort het, luisteraars. Dit is het Radio Muziek Essay op de concertzender. Thema vandaag: het scheppen, het maken, het overleven.

Het scheppen, luisteraars, het scheppen, het maken, het overleven. Wat doet u daarmee? Wat zegt het u? Scheppen, maken, overleven. Cryptisch hoor ik u denken. Gooi het maar in mijn muts, wel erg abstract. Daarbij ook, scheppen en maken, dat is één en hetzelfde, toch? En dan daarbij, overleven. Is dat er nu niet wat heel erg met de haren bijgesleept? Tja. Ja, ik heb hiertegen niet veel verweer. Het klinkt cryptisch. Het is tamelijk abstract. Hoewel. En of scheppen en maken één en hetzelfde is, daar wil ik graag over denken met u. Dat is wat we beogen met het Radiomuziekencé. Denken, overdenken, aandachtig. Een mooie middeleeuwse attitude is dat, aandacht. Hoor ik een vogel? Ach, hoe schoon. En dan zo verzonken raken in die vogelzang, dat de tijd verstrijkt, wel 100 jaar. 100 jaar die passeerde in één moment, dat moment toen ik luisterde naar die zang. De zang van Sir Maria Kairoets, die u net hoorde. Ruim 6 minuten. Duurde haar lied, dat lied, gevangen in aandacht. De tijd staat stil. Of sta ik zo luisterend, misschien buiten de tijd? Hoe zeggen we dat vandaag? Buiten de waan van de dag? Oh, ik hoor u bijna schreeuwen nu. Wat heeft dat nu, aandacht, met het thema van deze maand te maken, scheppen, maken, overleven? Een lang verhaal. Ik maak het kort. In de Tweede Wereldoorlog zat een man in erbarmelijke opsluiting in een schemerdonkergrauw stinkend hol met 4 wanden. Niets daarin, geen licht, geen stoel. Later vertelde hij dat hij mentaal in leven was gebleven door op de grauwe muur zich een vlak vol kleur en licht voor te stellen. Een van de schilderijen van Cézanne, waar hij veel van hield, en dat hij streek voor streek memoreerde. Hij schiep zich schoonheid, orde, licht, en hij overleefde. Als mens overleefde hij. Een soortgelijk verhaal vertelde Terry Waite op de televisie een paar dagen terug. 1400 dagen, meer dan 4 jaar, eenzame opsluiting, verzwakte hem fysiek. Zijn baard werd lang en wit, zijn spier verslapte. Ik word een oude man, dacht hij. En hij vroeg zich in grote angst af of hij nu ook mentaal een oude man werd. Oh, als hij toch maar zou kunnen blijven denken. Hij was journalist, zou willen schrijven, maar hij had geen pen en papier. En toen concipieerde hij, schiep hij in die 4 jaar een roman in zijn hoofd, op zijn geheugen. En dat, zei hij, was hoe hij overleefde. En daar moest ik aan denken toen ik op de Icon afgelopen zondagmorgen het verslag hoorde over een gezin in Bagdad dat gemangeld tussen het erbarmelijke wat passeerde en het ontluisterende dat kwam in hun stad zich troostte met de zang van de Libanese zangeres Kairoets. Sir Marie Kairoets, dacht ik. Zou dat Sir Marie Kairoets zijn, de non uit de Libanon, die je al luisterend plaatst buiten de waan van de dag, zoals u net hebt kunnen beleven, die je zet buiten de tijd?

Nog even hoorde u de stem van Marie Keyroet. Aan het eind van dit uur zal ik u haar nog eens laten horen met een Marialied. Hier zong ze over het verlangen naar verlossing. In het Arabisch zong zij: een bruidskamer, zo denk ik, verlosser, is rijk versierd. Mijn kleding verbiedt mij binnen te gaan. Reinig dat kleed, mijn ziel, o lichtende, en red mij. Over overleven dus, in samenhang met het scheppen en het maken, sprak ik. Over de zeer grote aandacht voor het schone. Dat je je scheppen moet, of dat geschapen is. Het schone, dat impliciet in zich draagt. De notie, licht, orde. Een ander aspect nu van scheppen en maken. Daarvoor geef ik om te beginnen weer, ook vorige week hoorde u het, L'Égyptienne van Rameau.

Zag u, luisteraars, de Egyptische passeren? Rameau zag haar zeker wel. Maar was het ook Egyptisch, bedoel ik? Vorige week meldde ik al, Rameau kon zich in zijn tijd, de 18e eeuw, uitleven in het vinden, maken, scheppen van het beeld van een Egyptische, zonder zich, zoals wij dat doen, te oriënteren of te documenteren omtrent de ware verschijningsvorm van zulk een exotische dame. Overdrachtelijk, dit alles voor muziek vandaag. En ik liet u vorige week daarbij Egyptische muziek horen op de kanoen. Een snaarinstrument in het bijzonder, een soort psalterium dat met het plektrum bespeeld wordt. Ik wil u nu weer een Egyptische muziek laten horen, aangesloten op deze muziek van Rameau, maar nu gespeeld op de oet. En de oet is een luit, maar wat hoort u nu? Op ongeveer 2 minuten gans in de muziek. Welk liedje is dat? Spitst uw oren. Misschien weet u om welk liedje het gaat. Ik peinsde mij al suf.

Vrolijke muzici blijven bestaan. Dat is het. Natuurlijk dat ik daar nu niet eerder op kwam. Nee, roept u in koor. Hoe kom je erbij? Een heel andere toonladder. Heel andere toonladder. Was het dat daar op die oet gespeeld werd? Een Egyptische toonladder. Die ook keurig naar Egyptisch gebruik in de eerste 2 minuten van het muziekstuk uitvoerig geëxposeerd werd. Nee. Ja, je kunt wel van een sandaal zeggen dat hij een schoen is, maar dat maakt hem nog niet tot een laars. Dit was gewoon Egyptische muziek. Ach ja, zo is dat. Dit was Egyptische muziek. En de maker, de oetspeler, heeft zich, evenmin als Rameau deed, niet bekreund om authenticiteit, zich niet bekommerd om het aan Egypte vreemde cultuur eigen van het vrolijke westerse liedje, hemel en aarde kunnen vergaan, vrolijke muzici blijven bestaan. U vindt dat ik overdrijf? Of nee, professioneel gedeformeerd ben door mijn lange leven met het contrafact, het vinden en herkennen van melodieën en teksten, het herkennen daarvan in weer andere melodieën en teksten, wat in principe de praktijk is voor het vinden en maken, het herscheppen van het middeleeuwse lied vandaag de dag. Nu ja, dat kan zo zijn, misschien ben ik dan gedeformeerd. Natuurlijk, dat kan. Maar wat denkt u dan van de nu volgende Egyptische muziek gespeeld op de kanoen? Daarin hoor ik toch zeker een citaat van een hoogst recent Europees tingeltangeldeun. Luister maar.

Enfin, zeker is, u hoorde een Egyptische muziek gespeeld op de kanoen, dat op de cover van de platentitel kreeg A Piece on Nahavand. En daar word ik niet wijzer van. Maar in het kader van ons thema het scheppen, het maken, leg ik bij u neer, waren deze twee muziekstukken creaties of plezante maaksels? En wat zou het verschil daartussen zijn? En terwijl u denkt, kunt u luisteren naar zang, wederom zang, die de tijd stil doet staan. Geen Libanese Kairouz ditmaal, maar een Algerijnse Mohamed Glasnadji.

Dit was een lied van Mohamed Khasnadji uit Algerije. En dit wordt een lied van Piet Brummer uit Alphen aan de Rijn.

U hoorde Piet Brummer met het zogenaamde zwanenlied uit de middeleeuwen. Ik liet het u wel meer horen. De tekst van het lied bleef bewaard met het incipit Glangam fili. Laat mij kinderen uitbarsten in een jammerklacht die van de gevleugelde zwaan die de zeestraat overstak. Een schitterende tekst in het middeleeuws Latijn, ooit opgetekend, verzonnen of gemaakt door een monnik. Mooi. Maar daarmee nog geen lied, want waar is de melodie? De tekst van dit gedicht, het Latijnse gedicht, was zonder neumen, neumen zijn tekens voor muzikale klanken, zonder neumen dus neergeschreven. Blijkbaar was de melodie van dit lied overbekend. Ja, was overbekend, maar is dat dan niet meer eeuwen en eeuwen later? Zodat slechts een goed gunstig lot ons de melodie weer schonk. En dit goed gunstige lot had de gedaante van de muzikoloog Jammers, die in de oude manuscripten een halleluja vond in neumen, muziektekens, met het incipit Glangam fili. Hij transcribeerde de oude neumen en voor ons lag de melodie van het zwanenlied. De tekst paste precies op de gegeven melodie in de transcriptie van Jammers. Speciaal voor het gestalte geven aan dit lied hebben we, Studio Laren, toen een middeleeuwse rotta, een soort lier zou je kunnen zeggen, gereconstrueerd. Of laten reconstrueren door een instrumentbouwer, namelijk Jacques Schalenkamp. En Piet Brummer was op deze manier in staat als een ware skop. Weet u nog wel van de vorige uitzending, luisteraars? Een liedzanger, dichter in de middeleeuwen, werd in de Angelsaksische gebieden een skolp, een schepper genoemd. Piet Brummer bleek met die lier, met luttele snaren in staat, als een ware skolp, zichzelf te begeleiden bij de zang van zijn lied. En zo hoorde u nu achteraf het ware verhaal over het hoe en alzo precies bij het herscheppen. Beter is dan, vind ik, het vandaag de dag weer heel maken van een oud, fragmentarische en vaak gehavende overlevering. U merkt hoe nauw verbonden en vervlochten en ook hoe polyinterpretabel de woorden scheppen, maken en overleven zijn. We gaan door met een ander maaksel van Studio Laren. Een lied van Henrik van Veldeke, gezongen in contrafact, met een meerstemmig motet uit de Ars Antiqua. Leggen we ons oor bij dat driestemmig motet uit de Ars Antiqua neer, dat anoniem overgeleverd is en zonder enig incipit. Toch overduidelijk herken ik in de discantus van dit motet de melodie van het middeleeuwse Franse trouvère-liedje Prenez garde. Sommige regarde, dites le moi. Of Prenez garde is het als het trouvère-liedje is. Het liedje is anoniem bewaard gebleven. De tekst van de middeleeuwse minnezanger Henrik van Veldeke zijn ondernaam bewaard gebleven, overgeleverd, zonder melodie. Toch weten we, was de praktijk in die dagen dat deze poëzie gezongen werd. Waar is die melodie nu? Waar zijn die melodieën van die liederen van Henrik van Veldeke? Ziet u, dat is nu dat oor voor het vinden van en het herkennen en vergelijken van melodieën en teksten, het denken in contrafact, waar ik het zo even over had, wanneer je bezighoudt met het middeleeuwse lied. De doepbloem van dit driestemmig motet is een melodie waarvan de strofenbouw naadloos past bij de strofen van het gedicht. Zo weden vrouwen zit het hoede, een hoofdsminnelied van Henrik van Veldeke. En hier hoort u nu dat alles. Eerst het motet instrumentaal, dan met een gezongen discantus, het Franse
Prennis Garde en de Doeploem gezongen met vocalen. En tenslotte het motet met in de Doeploem gezongen de tekst van Hendrik van Veldeke. Zo weten vrouwen zit het hoede. Wee diegene die vrouwen bespiedt.

U hoorde Pretty Garde en Zo willen vrouwen zet het hoeden. Een lied van een onbekend gebleven trouvère en een lied van de minnezanger Hendrik van Veldeke. Die overleefde in een 13e eeuws motet, ooit verzonnen of gecomponeerd, samengesteld dus. Hier weer tot klinken gebracht door Studio Laren op de cd Middeleeuwen in de oren van nu. U hoorde de zangers Siebe Haagsma en Ken Gould. En op de vedel Mirjam de Gorter, fluit Laurens Stan, schuiftrompet Paul Smit en op gitteren Jacques Schalenkamp. Op die 3 cd, Middeleeuwen in de oren van nu, staat op de eerste schijf, die de liedkunst rond en voor het jaar 1000 omvat, ook weer een beroemd lied dat zonder neumen overgeleverd is. En waarbij op een heel andere manier een gezongen verschijningsvorm voor gevonden werd door Studio Laren. Het gaat om het zogenaamde Ludwigslied. Dit is een Rijn-Frankisch prijs- of heldenlied op Ludwig III, kleinzoon van Karel de Grote, die de Noormannen in Frankrijk met succes bevochten had. En dat was in 881. En ik vond daarvoor een in contrafact een melodie die vermeld werd door Viotta. Viotta is een muzikoloog die zich enorm bezig gehouden heeft met het vinden en registreren, administreren, bijhouden, documenteren, van alle woorden die je daarvoor kunt verzinnen, van liederen over de hele wereld. En op een gegeven moment stuitte ik op een lied dat op verschillende plekken in Europa geleefd heeft. In verschillende tijden, al rond het jaar 1000 en vooral in Noord-Europa, waarvan ook alweer de strofen overeenkwamen met de strofenbouw van dat beroemde Ludwigslied. U hoort hier nu dat Ludwigslied als creatie, mag ik wel zeggen, van Jos van der Lans.

U hoorde hier Jos van der Lans met het Ludwigslied. Een Rijn-Frankisch prijs- of heldenlied op Ludwig III, kleinzoon van Karel de Grote, die de Noormannen in Frankrijk met succes bevochten had. Piet Brummer bespeelde de zijdesnaar geluid, Jan Gorissen de gadulka, een traditioneel Hongaars strijkinstrument, wat hier nu niet gestreken bespeeld werd, maar geslagen met een stokje, zoals we door afbeeldingen te bestuderen weten dat gebruikelijk was in die dagen voor het jaar 1000. Tot zover over het scheppen, maar vooral over het maken en weer in leven brengen van oude relicten, oude overleveringen. Ik beloofde u nog een Marielied gezongen in een Arabische traditie door de Libanese Sœur Marie Keirouz. Hier krijgt u het.

En met een Marialied, gezongen door Sir Marie K. Roots, besloten we het Radiomuziek Essay. Een programma van Marijke Ferguson, klanktechniek Willem Banning.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Vandaag vraag ik weer om uw aandacht voor een van de solisten van de oude Nederlandse opera. En ditmaal is dat een zanger die ook enige tijd in de leiding van dat instituut heeft gezeten, en wel de tenor Frans Vroons. Geboren in Amsterdam op 28 april 1911 en overleden in Den Bosch op 1 juni 1983. Frans Vroons debuteerde in 1936 bij de Wagnervereniging als edelknabe in Lohengrin. En na enkele kleinere rollen bij diverse gezelschappen volgde zijn doorbraak een jaar later eveneens bij de Wagnervereniging als Pelléas in Pelléas et Mélisande van Debussy, onder leiding van Pierre Monteux, toen vaste gastdirigent in Nederland, en met de sopraan Greet Koeman als Mélisande. In 1938 zong Vroons onder leiding van Bruno Walter Don Curzio in Le Nozze di Figo in Scheveningen, een jaar later gevolgd door Don Basilio in diezelfde opera onder leiding van Karl Schuricht. Bescheiden rollen, maar wel gedenkwaardig, omdat Don Basilio ook een van zijn laatste rollen zou zijn, en wel tijdens het Holland Festival 1961 onder leiding van Carlo Maria Giulini. Na de Tweede Wereldoorlog nam de carrière van Frans Vroons een grote vlucht en maakte hij een Nederlands naam in zowel Italiaanse als Franse opera's, met als glansrollen onder andere de titelrol in Hoffmanns Vertellingen van Offenbach, een rol die hij hier altijd in het Nederlands zong, Riccardo in Un ballo in maschera van Verdi, Paco in de Nederlandse première van La vita breve van Manuel de Falla met de sopraan Victoria de Los Angeles, en de titelrol in de Nederlandse première van Peter Grimes van Benjamin Britten, die laatste opera weer met Greet Koeman, een sopraan met wie hij vele malen heeft samengewerkt. Van die samenwerking bestaan helaas maar weinig opnamen, maar daaronder bevindt zich wel een radioopname van Hoffmanns Vertellingen die ik u deze zomer geheel wil laten horen. Gelukkig maakte Vroons wel diverse plaatopnamen, onder meer met de soprane Gree Brouwenstein, waaronder een 25 centimeter plaat met fragmenten uit Un ballo in maschera. Het is een opname uit 1954 met de Wiener Symfonica onder leiding van Wilhelm Leubner. En omdat van die plaat de aria's van Gree Brouwenstein later ook op cd zijn uitgebracht, laat ik u in deze uitzending alleen de 4 fragmenten met Frans Vroons horen, rechtstreeks vanaf het vinyl. Eerst de ballade van Riccardo uit het eerste bedrijf, dan het liefdesduet uit het tweede bedrijf, vervolgens de aria van Riccardo uit het laatste bedrijf en dan tot slot zijn duet met Amelia tijdens de balscène. Luistert u naar Frans Vroons, Gree Brouwenstein en de Wiener Symfonico onder leiding van Wilhelm Leubner.

De tenor Frans Vroons hoorde u samen met de sopraan Greep Brouwerstein, het koor van de Weense Staatsopera en de Wiener Symfonica onder leiding van Wilhelm Leubner in vier fragmenten uit Un ballo e maschera van Giuseppe Verdi, een opname uit 1954. Van iets eerder stamt een 78 toerenplaat op Philips met wederom Frans Vroons en Greep Brouwerstein, nu met het koor van de Nederlandse Opera en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Paul van Kempen. En op die plaats vinden we een ander fragment uit een opera van Verdi, het Miserere uit Il Trovatore.

dan nu Frans Vroons alleen op een andere Philipsplaats, helaas een beetje versleten, met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. U hoort eerst Vesti la Giuba uit Pagliacci van Ruggiero Leoncavallo en dan Un di all'Azzurro Spazio uit het eerste bedrijf van Andrea Chenier van Umberto Giordano.

En na deze aria's van Leon Cavallo en Giordano met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo, een decaplaat met een onbekend orkest onder leiding van Hugo de Groot. En daarop vinden we twee aria's van Puccini. Uit Manon Lescaut, Donna non vidi mai, en uit Tosca, Eluce van Le Stelle.

En na deze aria's uit Manon Lescaut en Tosca van Puccini gaan we naar Manon van Jules Massenet. Begeleid door het L'Amoureux Orkest online van Jean Fournet zingt Frans Froons de droomvertelling En fermant les yeux. Het is een Philips-opname uit 1954.

Frans Vrooms zong En fermant les yeux uit Manon van Jules Massenet. Helaas een van de weinige Franse opnamen die we van hem bezitten, want hij was gespecialiseerd in het Franse repertoire en hij was ook een graag geziene gast aan de opera en de opera comique in Parijs. Het laatste

Zo klonk de sonate voor piano nummer 30, opus 109 in E-groot van Beethoven door Nikolai Luganski. We sluiten deze uitzending af met een persoonlijke, verstilde Mozart. Zonder uiterlijk vertoon creëert Mozart in ongeveer 9 minuten een serene rust. Een zachtaardig en diepzinnig werk. U hoort Murray Pariah nu met het Adagio voor piano, KV nummer 540 van Mozart.

Tot slot van deze uitzending hoorde u het Adagio voor piano, KV nummer 540 in B-klein van Mozart, uitgevoerd door Murray Pariah. Dit was Meesterpianisten, samenstelling Jeroen Hommels. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. En voor reacties of vragen kunt u mailen naar klassiek@concertzender.nl.

concertzender met Tussen Droom en Daad. In de aflevering van vandaag tonen de pianist Jonathan Fournel en de violist Kirsten Long hun fascinatie voor Gabriel Fauré. In een interview benadrukken beide dat Fauré op het kruispunt tussen de romantiek en het impressionisme stond, maar dat hij al vanaf het begin van zijn carrière een persoonlijke evolutie doormaakte, onafhankelijk van de heersende modes. Dit maken ze hoorbaar door in hun recital de eerste en de tweede vioolsonaten te laten horen. De eerste schreef Fauré in 1875, toen Wagner en Brahms tegen elkaar uitgespeeld werden in de strijd tussen de progressieve en de conservatieve. De tweede sonate stamt uit 1916, toen het stof dat Le Sacre du Printemps van Stravinsky in 1913 had veroorzaakt nog nauwelijks was neergedaald. Fauré's muziek knoopt niet aan bij om aandacht vragende tendensen. Ze speelt zich af in een innerlijke wereld vol expressie en lyriek. Fauré schreef de eerste vioolsonate toen hij 30 jaar jong was, en daar is de muziek ook naar. Overkokend laat hij horen wat er in hem omgaat. Luistert u naar Jonathan Fournel, piano, en Kirsten Long, viool, met de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré.

Dat waren de violist Kirsten Long en de pianist Jonathan Fournel met de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré. Voordat we naar de tweede vioolsonate gaan, hoort u een intermezzo in de vorm van twee liederen van Fauré die Kirsten Long zelf bewerkte voor viool en piano. Eerst Les Berceaux, de wiegjes, en de titel symboliseert het schommelen van de boten in de haven waar zeelieden op het punt staan te vertrekken voor een wereldreis. Daarna hoort u Après un rêve, na een droom, en dat gaat over een vlucht naar het licht van twee geliefden. Het is een van de bekendste melodieën van Fauré. Luistert u weer naar Kirsten Long en Jonathan Fournel.

U hoorde Les Berceaux en Après un rêve, twee liederen van Gabriel Fauré in een bewerking voor viool en piano, gespeeld door Curzon Long, viool, en Jonathan Fournel, piano. Beide muzici besluiten tussen droom en daad nu met de tweede vioolsonate van Fauré uit 1916. Violist Long beschrijft deze sonate als het staren naar het rimpelen van water in een poel. In het begin zie je niet wat er zich beneden afspeelt, maar dan zie je kristalhelder een vaartuig dat je meeneemt op een innerlijke reis met vele aspecten. De sonate is een tijd lang onder de radar gebleven van de uitvoerenden, daarom vonden we het belangrijk om het stuk in dit recital te spelen. Aldus Curzon Long. Hier is de tweede vioolsonate van Gabriel Fauré.

Zo klonk de tweede vioolsonate van Gabriel Fauré, gespeeld door de violist Curzon Long en de pianist Jonathan Fournel. Dit was Tussen Droom en Daad. De speellijst kunt u nalezen op de site van de Concertzender. En dit programma werd samengesteld door Theo van Deventer.

is de concertzender met het programma Sonoor. In deze aflevering muziek die onlosmakelijk verbonden is met één man, Michael Tilson Thomas, kortweg MTT. Hij overleed eind april 2026 op 81-jarige leeftijd en was een van de belangrijkste dirigenten van zijn generatie. Een vurig pleitbezorger van Amerikaanse muziek en zelf ook componist en pianist. MTT werd in 1944 geboren in Los Angeles in een artistiek gezin. In 1969 werd hij, 24 jaar jong, aangesteld als assistent-dirigent bij het Boston Symphony Orchestra. Daar zou hij zijn naam vestigen als een maestro van formaat in het Amerikaanse repertoire. Later leidde hij onder andere het London Symphony Orchestra en de San Francisco Symphony. We openen deze herdenkingsaflevering met de tweede symfonie van Walter Piston, een van de meest gezaghebbende Amerikaanse componisten van de 20e eeuw. In zijn muziek herkennen we het neoclassicisme, helder van vorm, strak van lijn, maar met een warmte en expressiviteit die hem onderscheiden van zijn Europese collega's en tijdgenoten. Piston's tweede symfonie ging in 1944 in Washington in première onder dirigent Hans Kintler. Hij beschouwde het als een van de grootste meesterwerken en zei: "Het blijft voor altijd in mijn hart en in mijn gedachten klinken. Het wil me maar niet loslaten."

U hoorde het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas met de tweede symfonie van Walter Piston. MTT was een hartstochtelijk pleitbezorger van Charles Ives, de eigenzinnige Amerikaan in de klassieke muziek. Ives leidde een dubbel leven. Overdag runde hij een succesvol verzekeringsbureau. In zijn vrije tijd componeerde hij muziek die zijn tijd ver vooruit was. Ives componeerde Three Places in New England tussen 1911 en 1929. Elk deel van dit compacte orkestwerk roept een concreet landschap op uit Ives' geboorteregio New England. Het eerste deel verbeeldt een monument in Boston voor zwarte soldaten uit de burgeroorlog. Ives verwijst naar liederen van de slavenplantages, bijvoorbeeld Old Black Joe. Maar ook patriotistische melodieën uit de Amerikaanse burgeroorlog, zoals Marching Through Georgia. Het tweede deel speelt in Reading, Connecticut. Het schetst een chaotisch kampfeest van revolutionaire troepen met marcherende melodieën die over elkaar heen buitelen. Ook hier citaten uit vaderlandslievende liederen zoals Yankee Doodle. Het slotdeel is van een andere orde. Het geeft een impressie van een wandeltocht die Ives maakte tijdens zijn huwelijksreis langs de Housatonic River in Massachusetts. In de verte klonk kerkgezang. De mist had de rivierbedding nog niet helemaal verlaten en de kleuren, het stromende water, de oevers en de iepen lieten een onvergetelijke indruk achter.

van het London Symphony Orchestra, een orkest waar MTT van 1988 tot 1995 nauw mee verbonden was als chef-dirigent. Het tijdschrift Gramophone vond dat MTT er knap in was geslaagd het adagio te ontdoen van al zijn plechtstatige en vrome ernst. Dat de strijkers het adagio als het ware leken te zingen, met een legato dat ademt en deint.

Zo klonk het Adagio for Strings van Samuel Barber door het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Chilson Thomas. Dit was sonoor samengesteld door Anton van Kempen.

Welkom bij de 87e aflevering van Een Os op het Dak hier bij de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks. Dankzij slimme drone-aanvallen vanuit Oekraïne kampt Rusland inmiddels met olietekorten en voelen de Russen ook zelf eens aan de lijve wat het is om niet altijd veilig te zijn. Overigens schokkend dat president Zelensky een legereenheid vernoemde naar een partisanengroep die in de Tweede Wereldoorlog een massamoord pleegde op de Poolse bevolking. Ik vind het ongelooflijk knap dat de Polen ondanks die schoffering Oekraïne blijven steunen in de strijd tegen Poetin. En ik volg hun voorbeeld dan maar en begin vandaag opnieuw met Oekraïnse muziek van Anna Korsun dit keer. Vandaag draai ik een opname van Terry Kone dat ze in 2023 componeerde en dat is geïnspireerd op het landschap van haar geboortestreek. Het begint en eindigt met één grote schreeuw van de muzici die niets aan de verbeelding overlaat wat mij betreft.

Ja, een pittig stuk van Anna Korsun dit. Ter Ikone is geïnspireerd op het landschap van de Donbass, waar zij geboren en getogen is en dat tegenwoordig bijna compleet bezet wordt door Rusland. Het International Contemporary Ensemble werd gedirigeerd door Rebecca Heller. De Duitse violist Anne-Sophie Mutter bracht afgelopen maand een cd uit met speciaal voor haar gecomponeerde stukken, onder andere van Aftab Darvishi. Zij werd in 1987 in Teheran geboren, maar kwam in 2010 naar Nederland om compositie te studeren in Amsterdam en Den Haag. Haar muziek reflecteert stevast haar Iraanse achtergrond, zoals ook Liko voor viool solo. De titel verwijst naar klaagzangen uit Zuidoost-Iran over verlies, maar muzikaal haakt Darvishi ook aan bij Bach.

Dat was Lico van Aftab Darwishi, uitgevoerd door Anne-Sophie Moeten, voor wie ze het stuk ook componeerde. En ook net uit is het album Personare, met muziek van de Cubaanse gitarist en componist Leo Brouwer. Hij raakte goed bevriend met de Surinaams-Nederlandse gitarist Robbie Favrij, die op alle 10 tracks te horen is. Personare à Tres van Leo Brouwer wordt gespeeld door Rien de Rede op fluit, Robbie Favrij op gitaar en Zoltán Beniac op altviool.

Tja, dit stuk zou je niet onmiddellijk associëren met de Cubaanse gitarist en componist Leo Brouwer. Toch componeerde hij Personare a Tre in 1970 in wat wel zijn experimentele periode genoemd wordt. Het werd uitgevoerd door Rien de Rede op fluit, Robbie Favrij op gitaar en Zoltán Beniac op altviool. In de vorige aflevering van Een Osso Bedakt draaide ik al de symfonie nummer 2 Vojna, oorlog in het Russisch, van Elsa Barène, die maatschappelijk zeer betrokken was en in de Tweede Wereldoorlog in het verzet ging. En naast die tweede symfonie staat onder andere haar al in 1933 gecomponeerde Illustration symphonique pour pogrom d'André Spire. Dit werk is geïnspireerd op een gedicht van de gelijknamige Franse dichter André Spire, die zich inzette voor de rechten van Joodse intellectuelen.

Zo klonk Illustration symphonique pour pogrom d'André Spire van de Franse Elsa Barène. U hoorde een uitvoering door het WDR Symfonieorkest onder leiding van Elina Schwartz en het stuk staat op een vorig jaar verschenen cd met 4 van haar symfonische werken. Compleet vers van de pers is de eveneens aan orkestmuziek gewijde portret-cd van de Vlaamse Annelies van Parijs, Tuning in Time. In haar muziek verwerkt zij zowel traditionele als spectrale technieken en vandaag laat ik u de fantasie voor solisten, koor en orkest horen, waarin ze reflecteert op de toestand van de wereld. In het cd-boekje schrijft ze hierover: na de Tweede Wereldoorlog stond Europa symbool voor hoop, eenheid en menselijkheid. Nu staat Europa op de rand van zowel moreel als diplomatiek faillissement.

Het mooie elektro-akoestische werk van ex-Easter Island Head. U hoorde Weather van het album Norther en dat verscheen in 2024 op Rocket Recordings. En daarvoor nog de mooie ambient van Sam Rosenthal, Orbital Equilibrium van The Width of Shadows. En dat is iets nieuwer namelijk deze week verschenen, als ik mij niet vergis, op Project Records. En daarmee komen we aan het einde van dit uur van Bureau Radiofonie voor deze maand. Maar van mij bent u nog niet af, want we gaan het komende uur gewoon door met Senzenta. Tenminste als u live naar ons luistert op de zondagavond en niet de herhaling op donderdag te pakken heeft. Dadelijk dus Senzenta en daarna hebben we nog die hele zondagavond en een beetje in een bijzonder maar ook droevig jasje deze keer. Straks vanaf 8 uur dus is er tot middernacht aandacht voor het overlijden van onze vriend en collega Bob Rusje. Eerst vanaf 8 uur in Space Exposure. Roel Jans is inmiddels hierachter op de bank neergestreken. Die gaat dat live voor u een uur lang doen. En daarna namens ons allemaal onder de leiding van Stefan Koopmanschap een in memoriam uitzending van 9 tot de prachtige uur van middernacht. Met allemaal gasten en ik zie hier rechts in mijn ogen ook al een hele mooie playlist klaarstaan. Dus dat, dat kan bijna niet anders dan bijzonder worden. Blijf daarvoor vooral hangen. En ook al hoort u mij straks weer plaatjes draaien in Senzenta, ik bedank u vast voor het luisteren naar Bureau Radiofonie. En in Senzenta, daar gaan we weer verder met waar we vorige week geëindigd waren, traditioneel. En dat was vorige week de Wandering 2 Compilation, een soort techno-ambient compilatie uit 2015 van Silent Season. Dus we gaan het even iets steviger aanzetten in het begin. Tot zover Bureau Radiofonie, straks Senzenta en ik zie u graag aan de andere kant van 7 uur.

Cencenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur en elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigt. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

Groot fan van het oude werk, vooral van Autechre. Het Britse duo Autechre. Met hun geweldige album Incunabula uit 1993. Daarvan draaien we nu 444 voor Bob. Rust en vrede, lieve Bob.

0: Hij loopt. Hij loopt.
1: Dempt de lichten. Vult de kelken. En laat de schitterende klanken tot u komen.
2: It is the night of the demon.
3: Zo, webcam uit, kaarsen en wierook aan. Welkom, net 10 uur geweest. We zitten nog na te genieten van de klanken die Michel Balambila zojuist ter gehoor heeft gebracht hier in de studio. Niks te veel gezegd, hè, zojuist?
1: Nee, acht, absoluut niet.
3: Wel bevestigd in onze bevindingen door een heleboel mailers. Radio te kinkenveb.com. Laat ons anders eens weten wat u ervan vond. Maar ik vond het zelf echt...
1: Ik vond het helemaal geweldig. Ja, ja, en alle nummers van Precious Images ook. Dat is gewoon een hele fijne cd.
4: If it ain't a pleasure... X-ray.
3: De laatste 2 uur zijn opgenomen, dus live mailen heeft weinig zin vanavond. Maar live luisteren gelukkig heel veel. Wij staan op dit moment in Tilburg in de 013 te genieten van Current 93. En voor ieder die dat helemaal kut zou vinden, is hier hele andere muziek.
1: Ja, zoals in 1986 toen de duiven naar binnen vlogen in de studio. De verzamelaar Let the Pigeons In. De poes die regelmatig op schoot bij Arjen Kroop. Op de bank. En zometeen, jawel, feest. De 100ste uitzending van DEFCON 1.
3: God, niet weer een feest.
1: Ja, nou ja. Zullen we dan toch maar een drankje
3: overtrekken? Ja, dat. Toch wel ergens een flesje champagne staan.
5: U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois. In X-Ray tot middernacht.

0: Max.
1: Welkom bij deze bijzondere uitzending, anders dan wat u normaal gesproken gewend bent te horen op de zondagavond. Dit alles in verband met het overlijden van onze programmamaker, collega en goede vriend Bob Rusje. Bob die zou hier normaal gesproken zitten, maar zijn stoel blijft vanaf nu leeg. Vanavond gaan we herinneringen ophalen, verhalen vertellen over Bob, want die zijn er heel veel. En natuurlijk ook vooral heel veel muziek draaien. Muziek met herinneringen. Herinneringen aan Bob. Noem vanavond een ode of een herinnering of misschien wel een viering. En natuurlijk zal er een traan zijn, maar hopelijk ook genoeg lach. Want in ieder die Bob kende, die kende ook die prachtige lach. We starten deze uitzending met een woord van Sam de Jong, directeur van onze prachtige concertzender. Maar omdat Sam verhinderd is, worden die woorden voorgelezen door Remy.
2: Goedenavond en welkom. Het is zondagavond 9 uur. Het moment waarop 15 jaar lang week in, week uit één stem klonk. Vanavond klinkt die stem niet. En toch is Bob Rusje hier in elke plaat die we draaien de komende 3 uur. Tot mijn spijt kan ik er niet bij zijn. Ik ben Sam de Jong, directeur van de Concertzender. Daarom deze woorden voorgelezen als begin van een uitzending die we met velen samen hebben gemaakt. Redactieleden en de mensen om Bob heen. 3 uur lang als ode aan hem en aan X-Rated. Bob maakte X-Rated eerst bij Kink FM en later bij de Concertzender, waar het een heel eigen plek veroverde. Niet alleen door de muziek, maar door de mensen die hij meebracht. Een trouwe schare luisteraars die elke zondagavond afstemden, terwijl het op social media al gonste in aanloop naar 9 uur. En dan, als de klok sloeg en we zijn los. Wat volgde was elke keer weer een verrassing. Een eclectische mix van oude en nieuwe platen, gedragen door een muziekkennis die zijn weerga niet kende. Altijd bijzonder, altijd actueel. De kwaliteit spatte er vanaf, of je nu liefhebber van zijn genre was of niet. In de gids stond stevast experimenteel, avant-garde, industrial, ambient en elektronica. Maar om 9 uur verving Bob die tekst door een echte playlist, plaat voor plaat, met gevoel voor spanning. Je wist pas wat je hoorde als hij het je vertelde. Bob inspireerde de hele Crosslink-redactie. Door hem groeide de zondagavond uit tot een luisterervaring van uren. Met programma's als Resonator, Space Exposure en Vrije Radicalen. Iets om halsreikend naar uit te kijken. Vanavond kijken we niet vooruit, maar luisteren we terug naar de muziek die Bob ons naliet en die hij zoveel mensen leerde ontdekken. Bob, deze 3 uur zijn voor jou. En we zijn los.

0: Brenda van Wijk kwam met deze knallende suggestie van Blackstrobe. En we moeten toch het er een beetje in houden. Bob begon ook altijd met een knaller, dan moet dat nu ook kunnen. Eén ding wat we regelmatig hoorden van Bob, zowel buiten de uitzending als in de uitzending, was de referentie naar zijn lieve vriendin Anita. Ik vind het dan ook heel erg fijn dat zij hier vanavond bij kan zijn. Hoi Anita.
1: Dankjewel Stefan.
0: Hoe is het?
1: Ik ga wat voorlezen.
0: Ja, doe dat.
1: Dankjewel. Lieve Bob, ik weet dat je luistert. Ik hoop dat je luistert. Ik wil van jou, voor jou, een track van Coil draaien. We deelden met elkaar een liefde voor Coil. Het allereerste nummer dat je voor mij in X-Rated draaide was Careful What You Wish For. En het eerste cadeautje dat ik van je kreeg was de CD Moon's Milk. Een CD van Coil uit Arjen's collectie. Het zijn de Solstice en Equinox singles. En daarvan nu de track Rosa Decidua met de volgende prachtige dichtregels. Whichever stars we walk among, we both seek out the darkest red. The wine was turned to blood again. Without this blood, we'd both be dead. En de laatste regel. You are my shadow. Lieve Bob, rust zacht. Dank je wel voor alles, mijn allerliefste liefde. Voor altijd in mijn hart. Voor jou, deze van Coil.

0: Coyle. Een band die natuurlijk voor eeuwig verbonden is met Bob op alle mogelijke manieren. En ook in de reacties die wij binnenkregen, eigenlijk sinds we op zaterdag de oproep deden om vooral ook herinneringen te delen. Coyle kwam heel veel langs, inclusief van onze eigen programmamaker Roel. Hoi Roel.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het?
1: Ja, beladen avond.
0: Ja. Hey, jij had Coyle genoemd, maar ja, die hebben we nu al gedraaid.
1: Klopt.
0: Maar je had nog wat andere dingen waarvan je zoiets had van, nou, dit moet ook langskomen. Wat, noem eens wat.
1: Ja, zeker. Ja, wat denk ik weinig mensen weten, althans gewoon een select gezelschap, is dat de Bob ook te horen is, zelf met een gastbijdrage in het nummer Bloedige Marie. Dat in 2012 verscheen op de CD Are You Worthy van de Brabantse producer Maarten van der Vleuten. En dat album staat vol dark ambient en experimentele elektronica. En de Duitsstalige rauwe distortion vocals in het nummer, ja, die waren Bob echt op het lijf geschreven.

kein Mensch wollte die Belohnung mehr.

0: Deze avond zou niet compleet zijn zonder Current 93. Natuurlijk niet. Luisteraar Marleen Jansen die kwam met deze aanzetten en die vertelde daarbij het volgende.
1: Al jarenlang ben ik een trouwe luisteraar van X-Rated. Zondagavond om 9 uur betekent dat voor mij maar één ding. X-Rated. Het overlijden van Bob heeft me diep geraakt. Het sloeg in als een bom en sindsdien loop ik al dagen rond met een gevoel dat ik moeilijk kan plaatsen. Ik probeer de juiste woorden te vinden, maar eigenlijk zijn die er niet. Bob was voor mij niet alleen de stem van X-Rated, maar ook de man achter al die bijzondere muziek. De onverwachte ontdekkingen en de passie die je iedere zondagavond hoorde en voelde. Zijn aanwezigheid hoorde bij mijn week, bij mijn ritme, bij iets wat zo vertrouwd was. 10 jaar geleden kwam ik Bob voor het eerst tegen tijdens een concert. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Ik droeg een Coil shirt en ineens hoorde ik, hey Coil! De mooie stem herkende ik natuurlijk meteen. We raakten aan de praat en vanaf dat moment maakten we altijd een praatje als we elkaar toevallig weer tegenkwamen op concerten. De laatste jaren liet ik iedere zondag via een hartje weten dat ik luisterde. Dat vond hij geweldig. Ik ben zo blij dat ik hem nog heb kunnen laten weten hoeveel X-Rated voor mij betekent. Vorig jaar verliet ik zelfs vroegtijdig mijn verrassingsfeest voor mijn 40ste verjaardag. Een surprise party op een zondagavond? Oh, paniek! Als eerste taaide ik af, puur om 9 uur thuis zijn voor de uitzending. Dat bekende ik hem later. Toen ik mijn favoriete tracks instuurde tegen een gelegenheid van de 30 jaar X-Rated. En zijn reactie was typisch Bob. En op tijd weg van je eigen feestje om X-Rated te halen? Wauw, heerlijk ernstig ja. Die woorden toveren nog steeds een glimlach op mijn gezicht. Maar bezorgen me inmiddels ook een steek van gemis. Mijn zondagavonden zullen nooit meer hetzelfde zijn. Het voelt leeg zonder Bob. Bob, wat ga je gemist worden. Dank je wel voor alle muziek, de ontdekkingen, de mooie gesprekken en al die zondagavonden. Je betekende veel meer voor me dan ik je misschien ooit goed heb kunnen laten weten. Ik wens Anita, familie, vrienden en iedereen die Bob lief had ontzettend veel sterkte. Ik leef intens met jullie mee. Op mijn lijst voor 30 jaar X-Rated stond ook A Day in Dockland van Current 93. Voor mij zal dit nummer voortaan niet alleen aan Arjen doen denken, maar ook aan jou. En als er een hiernamaals is, hoop ik dat Arjen je daar op stond te wachten. Rust zacht, lieve Bob.
0: En het was niet alleen Marleen die dit nummer noemde, maar ook Hans van Wijk wou deze van Current 93 heel graag horen. Dan gaan we nu eventjes kijken of techniek doet wat het moet doen en schakelen naar Frankrijk. Want daar is Dirk Seris. Hallo Dirk. Hallo Dirk.
2: Jawel, hallo ja. Ja, ik hoor je heel ver in de verte.
0: Heel ver in de verte, oké. Nou ja, goed, we doen ons best. Fijn dat je eventjes via de telefoon aan de lijn kon komen, want vanuit Frankrijk naar Nederland is wel heftig. Jij wou ook graag iets delen, een herinnering delen aan Bob.
2: Ja, graag. Voor mij natuurlijk allereerst mijn deelneming natuurlijk aan iedereen en ook aan Anita. Want dit is een schok natuurlijk voor iedereen. Ik ken Bob al van de mid-jaren 80. En zoals iedereen weet die hij ook goed kent, hij is een wandelende muziekencyclopedie. En die passie voor muziek die deelden wij onmiddellijk toen we elkaar leerden kennen. Ook bij Staalpaard, zoals Hessel. Veldman is ook zo mooi geschreven in zijn memorium over Bob. Ik heb Bob daar ook leren kennen. En toen hij met X-Rated begon, heeft hij onmiddellijk inderdaad redelijk mij gecontacteerd om mij ook die kans daar te geven om op X-Rated, toen nog met Arjen Rolleman, om daar ook zelfs live te kunnen spelen. Ik heb daar 3 maal kunnen live spelen met verschillende synoniemen, want dat was het ook het mooie aan Bob. Wat ik ook deed, al was het experimenteel, was het elektronisch, was het ambient, was het een beetje meer zware gitaar getinte muziek. Hij bleef mij daarin steunen en dat vond ik zo mooi aan Bob, omdat Bob, ja, tenslotte hij heeft een muziekprogramma. Hij moet natuurlijk een bepaalde selectie volgen om ja, dat hoort tot zijn radioprogramma. Maar telkens vond hij toch wel elke keer wat ruimte voor mij om daar inderdaad te delen, om daar ook mijn ding te kunnen doen en te laten horen. En dat bleef ik aan Bob voor mij was het inderdaad een van de unieke personen die ik kende in de journalistiek, gewoon algemeen, omdat meestal zijn de mensen heel subjectief, terwijl Bob is iemand die wel een uitgesproken mening had, maar Bob was iemand die inderdaad open stond voor heel veel muziek. En zoals jullie ook al mooi hebben aangehaald, techno is ook een van zijn favoriete genres, maar tegelijkertijd hield hij ook enorm van het experimenteel en zelfs van zware industriële muziek. Wat trouwens onze gemeenschappelijke passie was in die tijd. En ja, ik kan maar enkel, en dat wou ik. Ik wou het toch maar even gewoon live op de radio zeggen. Omdat ja, als ik het moest inspreken, dan kwam het niet zo spontaan over, denk ik. Maar ja, ik ben daar echt niet goed van dat nieuws dat Bob helaas overleden is. Want elk jaar keek er ook naar uit om hem terug te ontmoeten op Roadburn Festival. Of gelijk welk festival waar ik hem ook zag. Hij bleef de vriendelijkheid zelf. Hij bleef inderdaad een zeer warme man om in die tijd nam om een babbeltje te slaan met iedereen. Ook aan wie ik hem ook voorstelde. Hij bleef gewoon praten. Hij bleef inderdaad wel degelijk muzikale kennis, muzikale passie delen. En ja, ook toen ik inderdaad wel degelijk een programma begon te maken op de concertzender, was hij daar ook wel degelijk volledig in ondersteunend. Hoewel hij in feite free jazz een van de weinige muziekgenres was die niet echt volledig kon pruimen, denk ik. Maar het bleef voor hem inderdaad wel degelijk altijd een uitdaging. En ook inderdaad bleef hij ook wel degelijk met enthousiasme dat verdedigen. Van kijk, Dirk, dat moet je doen, dat programma, dat moet je doen. En ja, dat zijn zo'n aantal van die zaken die ik met heel veel mensen niet heb meegemaakt, maar met Bob wel. En vandaar dat ik toch wel eens graag nog even in de ether dit wil meegeven. Dat Bob, ja, zal een uniek persoon blijven. Voor mij ook, ik heb het ook geschreven op Facebook. Ik vind persoonlijk, hij is een van de grote radiomakers van de Lage Landen. En dat zal hij altijd blijven.
0: Ja, ja, dank je wel daarvoor. Ja. Ik ga ook nog muziek draaien. Wat ga ik precies draaien?
2: Ja, ik bedoel, ik denk dat ik je hebt over het Vier Volks Burn nummer, denk
0: ja,
2: ik.
0: Zeker.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat was ook een heel mooi initiatief nu. Ik moet even mij onthouden van wie het initiatief zelf genomen heeft voor de 50ste verjaardag van Bob. Was het nu Hessel, Veldman zelf, of was het Zeno van der Broek? Dat weet ik niet meer juist, maar het prachtige idee kwam van een van de beiden, kwam inderdaad van, als we nu stiekem voor Bob een latte cut, zo'n eenmalige vinylpressing laten doen, voor zijn 50ste verjaardag, en we koppelen het aan een soort van compilatie waar al zijn ja, favoriete muzikanten van de Lage Landen, om het zo maar te noemen, ja, bij elkaar komen om inderdaad een korte bijdrage te leveren. En toen was ik inderdaad voornamelijk bezig met mijn Vier Volks Burning project, een heel zwaardere gitaarproject. En dacht je van ja, dit is uniek om aan deel te nemen. Want tenslotte ook, ja, Bob, nogmaals, was een heel goede vriend. En zo'n unieke plaat aan deelnemen is fantastisch natuurlijk. En hoe anders om dat Vier Volks Burning nummer toen te noemen als Night of the Demon. Verwijzend natuurlijk naar het fantastische opening tune die je gebruikt, X-Rated. Verwijzend ook naar het nummer van Lost Moord. Dus Fuffles Burning, Night of the Demon.
0: Oké, dankjewel Dirk. Ik ga hem draaien.
2: Fantastisch. En dankjewel hoor. En nog veel sterkte vanavond en ik blijf luisteren tot middernacht.
0: Dankjewel.
2: Oké, ciao.

0: inmiddels hier aan de microfoon.
1: Hallo.
0: Hallo Fons. Jij bent hier als ben jij hier als programmamaker van de Concertzender of ben jij hier als luisteraar van X-Rated?
1: Eigenlijk beide, maar laten we even beginnen met programmamaker, want dat is het moment dat ik Bob heb leren kennen. Ik kende hem wel al van de tijd van Bodisk, van Zien. Ik kwam hem tegen bij concertjes. Altijd die man met altijd nog leukere bandshirts dan de band die aan het optreden was. En social media, zo heb ik hem eigenlijk leren kennen. Ja. En ik heb hem pas echt persoonlijk leren kennen in het echt. Op het moment dat hij hier de redactie van de Concertzender kwam oplopen.
0: Ja, ja. En heb jij specifieke herinneringen aan Bob van hier bij de Concertzender?
1: Nou, één ding, dat blijf ik herhalen. En dat deed Bob zelf trouwens ook. Op het moment dat de stekker uit Kink getrokken werd, was hij zielsgelukkig dat Hessel Veldman hem belde en dat hij zijn programma kon doorzetten bij de Concertzender. Hij miste nooit een redactievergadering, maar hij wist dat geregeld te herhalen. Dat hij zo blij was dat hij hier zijn ding kon blijven doen. Want ja, zijn muziek was alles. En ik kan eigenlijk niet voorstellen wat hij anders gedaan zou hebben, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, precies.
1: Waarschijnlijk op zijn pootjes terechtgekomen, maar dat hij bij ons was, dat heb ik altijd als een heel mooi compliment gezien.
0: Ik heb dat wel gemerkt ook bij hem. Hij was altijd heel dankbaar dat hij hier terecht kon. En dat zei hij ook altijd, of altijd regelmatig in uitzendingen. Ja. Maar ook buiten uitzendingen.
1: Ja, dus, meer dan eens. Nee, ja. Hij was heel blij dat hij dit kon blijven doen.
0: Ja, dus ja, absoluut. Hey, je hebt ook een plaat meegenomen. Een echte ouderwetse plaat.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja, dat is even allemaal vast te verklappen. Dat is een nummer van Cabaret Voltaire. Het komt van een kerstplaat. Het nummer heet Invocation. Dat heeft hij ook gedraaid in zijn eigen kerstspecial. Ik heb in combinatie daarom heb ik daar wel goede herinneringen aan. Dat namelijk in 2015 zou Cabaret Voltaire gaan optreden op het Incubate Festival in Tilburg.
0: Ja.
1: Daar maakte Bob ook al heel veel reclame voor. Nou, het was een grote held van hem, de Richard H. Kirk van Cabaret Voltaire. En hij trad daarop en dat was een knokervette techno-set in een theaterzaal.
0: Ja.
1: Nou, dat was op zich heel goed, iedereen blij. Ook Bob, ook ik, was er ook bij. Volgens mij jij ook trouwens,
0: Ja, dat
1: Stefan.
0: Klopt. Ja, mijn vrouw en ik waren er ook, ja. Ja.
1: Punt was, dag erna waren er meer optredens. En Richard H. Kirk liep daar ook rond. En Bob had op dat moment zijn stoute schoenen aangetrokken. En die ging zijn grote held aanspreken. En die had eigenlijk de vraag van, joh, wat vond je nou van je concert van gisteren? Nou, het antwoord verbaasde hem eigenlijk een beetje. Hij zei van, ik vond het tegenvallen. Ik had namelijk het idee van, ik maak daar een ontzettende dansbare set en niemand danste. Iedereen zat. Dat is het enige wat ik zag. Zittende mensen. Dat was. Nee. Hij had het idee dat het tegenviel, maar hij wist het niet zeker.
0: Ja.
1: Nou, wat Bob mij vertelde, en die kon het volgens mij smeuiger vertellen dan ik het deed. Die zei van, nou meneer Kirk, het tegendeel is waar. Aan de zijkanten, je kon het helemaal niet zien, was het donker. Mensen zaten daar volledig uit hun stekker te gaan. Mensen waren daar aan het dansen en die gingen helemaal los. Die mensen daar middenin die daar zaten, ja, die zouden willen dat ze dansten. En dat, één ding moet je weten over Richard H. Kirk is dat het een hele neukige, humeurige man is. Maar wat Bob lukte, was dat hij begon te lachen. Hij kwam een grote smile op zijn gezicht. En waarom ik dit weet, ik was niet bij hetzelfde moment, maar Bob heeft mij dit meerdere keren zelf verteld.
0: Ja, ja.
1: En ik was daar. Ja, was het een goed concert? Ja, tuurlijk was het goed. Zou ik willen dat ik danste? Ja, ik zat op mijn stoel. Ik was er graag bij geweest.
0: Ja.
1: Ik wil trouwens een nummer van Cabaret Voltaire sowieso draaien. Dit is een wat ouder nummer. Dat kwam over kerstspecial. Eén ding, en dat is een beetje een Frank Bij detail, is dat waarschijnlijk, als ik het goed heb, is dit ook het laatste concert geweest wat Bob heeft meegemaakt. Dag voordat hij op vakantie ging, zou Cabaret Voltaire, de andere leden van Cabaret Voltaire, optreden in de Paradiso. Nou, dat was een wervelend concert.
0: Ja.
1: Iedereen was daar blij van. Ik weet van Bob dat ook is. En hij is op vakantie gegaan, ja, en iedereen weet hoe dat verder is afgelopen.
0: Ja, ik kan me zijn gemopper nog herinneren.

0: over wie er al dan niet op het podium zou staan. En achteraf was hij super blij volgens mij met dat het zo verschrikkelijk goed was. Ja. Ja, dat is alleen maar heel erg mooi volgens mij.
1: Ja.
0: We gaan hem gewoon draaien, denk ik.
1: Doe dat.

0: Michel Banabila die heeft ook genoeg herinneringen aan Bob en stuurde daarom deze track in van de albumserie Spherix. En daarvoor had hij ook een stuk tekst.
1: Bob was een man die de naam Spherix bedacht voor een albumserie die ik in 2001 maakte voor Buddhist Recording. Door Bob leerde ik de muziek van Coil kennen. En Bob haalde me naar het festival Summer Darkness in 2012. Bob haalde me ook naar het Haperende Mens Festival. Verder kan ik de talloze keren niet tellen waarop hij mijn muziek draaide. Zowel op King FM als bij X-Rated op de concertzender. Bob was bovendien samen met Arjen Grolleman de samensteller van X-Rated, The Electronic Files. Een album met geweldige artiesten. Ik ben er altijd trots op geweest dat daar ook een track van mij op stond. De presentatie in Paradiso in 2002 was een onvergetelijke avond. Als mede kattenliefhebber vond ik het altijd superleuk dat Bob, na zijn liefde voor muziek, ook altijd zo uitgesproken was als kattenvriend.
0: Ja, en dat is zeker waar. Zelfs op straat, als er een kat liep, dan ging Bob er altijd op af. Dat maakte niks uit, dat het moest. En foto's en dingen en even een knuffel geven. Katten, het is een gedeelde liefde ook, want dat heb ik ook. Katten is altijd leuk. Dan zit inmiddels ook bij de microfoon Hessel Veldman. Mijn voorganger hier als coördinator van de Crosslinks. Maar daarnaast ook veel met muziek bezig. Wat zijn jouw herinneringen aan Bob?
2: Zo, dat zijn er heel veel. Wat een vraag. Die vraag is me vanavond hier door al die mensen die hier om me heen zitten al meerdere keren gesteld. Ja, heb je even?
0: Ja, we hebben eventjes.
2: Ik wil niet te lang praten, Stefan. En ik vind het is allemaal zo mooi wat er is gepasseerd. Er is zoveel muziek gepasseerd. En er is over Bob zoveel gezegd en geschreven. Waar ik de afgelopen dagen ook kwam, en ik ben heel wat mensen tegengekomen de afgelopen dagen, en dan zei dat Bob Rusje was overleden. Ja, dan Stefas kreeg ik dan het antwoord van die mensen, waarvan ik dacht, die kennen Bob helemaal niet. Ja, ik ben hem eens tegengekomen, zomaar. Totaal onverwacht, zeiden ze dat dan. Ik kwam hem tegen bij een concert of in een platenzaak. En dan kwamen we altijd in gesprek, want dat was typisch Bob. Misschien is dat wel een van die meest bijzondere dingen aan Bob. Bob sprak met iedereen, wie ook was, maakte niet uit. Maar ja, dat zal niet meer gebeuren, hij is dood. Hij is echt helemaal dood en dat is echt heel erg jammer. En daarom dat we hier ook zitten en dat we eigenlijk toch wel heel erg geraakt zijn door dit programma. En mijn vrouw liet me daarnet weten, die zit aandachtig te luisteren aan de radio. Van, joh, wat maken jullie een mooi programma. Wat jammer dat Bob dat niet kan beluisteren. Misschien toch ergens dat hij nog luistert. Want er is zoveel gezegd en geschreven over hem. En er is zoveel muziek bij Bob gepasseerd. En ook bij ons. In al die jaren. Ik moet eigenlijk zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik daardoor zo rijk ben. En samen met al die anderen die ook zo rijk zijn geworden, wil ik gewoon bedanken, Bob bedanken voor al die uren en dagen en weken en maanden en jaren dat hij ons kapitaal, want het is een kapitaal, gigantisch groot heeft laten worden. En dat kapitaal zit niet bij een bank of in een kluis. Nee, het is in ons leven. Het zit in ons brein. En dat betekent dat Bob's muziek en X-Rated altijd zal blijven doorklinken in onze hoofden. En daarvoor wil ik gewoon mijn dank uitspreken aan iemand die er niet meer is. Maar ook aan jullie, want jullie dragen die liefde en die dankbaarheid ook met je mee. En bij deze dus de muziek die ik heb uitgekozen. Nou Stefan, wat wordt het vanavond?
0: Ja, iets van Wendy Carlos had je, hè?
2: Ja, Wendy, maar toen heette die nog Walter.
0: Ja, precies.
2: En laat ik nou liever altijd Walter zeggen, want deze muziek is gemaakt toen hij nog Walter Carlos was. En deze muziek vind ik altijd zo ongelooflijk schoon en mooi en prachtig. En zo mooi passen bij een begrafenis.

0: Eigenlijk veel te kort, maar toch ook weer heel erg mooi. Inmiddels is hier aangeschoven Bouke van der Wal.
1: Hallo
0: Bouke.
1: Hoi Stefan.
0: Hoe mag ik jou het beste aankondigen? Is dat als oud X-rated presentator of als muzikant? Of als wat wil je graag?
1: Als iemand die Bob goed kende. Daar gaat het om.
0: Ook
1: ik
0: goed.
1: Bedoel, de rest ja, komt wel.
0: Ja, precies. Bob was jouw opvolger volgens mij, hè?
1: Ik heb van X-Rated gedaan van 95 tot 97 of 98 ergens. En toen na een paar uitstapjes met Kees en Tim en Judith kwam op een gegeven moment, ik weet niet meer wie het was, maar die stelde Arjen aan Bob voor. En die kenden elkaar dus niet. Tenminste, niet inhoudelijk, wel vanuit de winkel en weet ik wat allemaal. Maar ze kenden elkaar dus niet en ze kwamen aan het praten en eigenlijk wat ik begreep van alle stukken die ik heb gelezen, ze zijn nooit opgehouden met praten.
0: Ja.
1: Tot 2010.
0: Ja, ja, ja, en nu kunnen ze weer doorpraten.
1: En nu kunnen ze weer gewoon lekker doorpraten.
0: Ja,
1: doen
0: precies.
1: Ze ook hoor.
0: Dat doen ze ook, dat weet ik heel zeker inderdaad.
1: Met een glaasje en een pak peuken erbij.
0: Ja, ja precies. En natuurlijk muziek.
1: En muziek, een heleboel muziek. Vooral veel Current 93 en alles.
0: Hey,
1: Coil.
0: Coil, natuurlijk. Jij dacht, we hebben allemaal van die mooie ingetogen muziek.
1: Ja.
0: Ik neem wat anders mee.
1: Ja. Ik heb Bob, kende ik sinds ergens midden jaren 90. Dan ging ik naar, ik woonde toen in Utrecht en dan ging ik met de trein naar Amsterdam en rondje platenzaken.
0: Ja.
1: En die eindigde stevast in de Boeddhisk en dan met de eerste trein na 6 uur weer naar huis. Toen had je nog winkeltijden dat het 6 uur de winkel dicht ging. En de laatste stap was altijd Boeddhisk. En in de jaren 90 kende ik hem dus ook van gekke gitaarbandjes, muziek, dingen. Ik was DJ in Echo en Bob kwam dan inderdaad. Die zag je bij zowel Klokdiv als bij Fudge Tunnel. Gewoon lekker spacend alle kanten op. En dat was Bob. Want Bob was er gewoon. En een van de concerten die we daar samen hebben, of die we samen hebben gezien, maar toen kenden we elkaar nog niet. Dat was de Gold Machine in Paradiso. En de Gold Machine, dat was een bandje voor degene die het niet kende. Jullie zullen zo meteen iets horen en ja, het spreekt je aan of niet aan. Wij waren zo blown away. En dit is dus één stap er terug. Dit verhaal heb ik dus met Bob en met jou en met Marjolein. Waren we een paar weken geleden waren we in Leiden bij Crude Transmissions Festival. Waar hij dus Gnaw Their Tongues, over herrie gesproken. En dit verhaal kwam bij het eten, kwam dit ter sprake. En daarom is dit is dus het laatste gesprek tussen Bob en mij geweest. Ja. En we waren bij de Gold Machine en het was zo ingrijpend. En op een gegeven moment, we waren daar met een bevriend stel en die zegt, dit nummer ken ik, daar heeft dus Capino Ballet, heeft daarop gedanst. En wij zeiden van, what the f... En na afloop van het concert, de jongens van de Gold Machine, die zaten daar gewoon t-shirtjes te verkopen en wij gingen daar naartoe. En zo van, weten jullie dat Capino Ballet een ballet op jullie muziek heeft gedaan? Nee, daar weten we niks van. En helemaal geïnteresseerd en gesproken en weet ik wat. Nou, het verhaal van de God Machine, ik zal het kort houden, is dat anderhalf jaar later de bassist Jimmy Fernandez overleed. En weer een jaar later stond in de Gonzo Circus een interview met Robin Proper Shepherd van de band Sophia. Toen kwam net de eerste plaat van Sophia uit. En die zei, toen was een van de vragen was, is het nou over met de Gold Machine? Ja, de Gold Machine kan niet meer, want Jimmy is er niet. We zijn met z'n drieën begonnen en we zullen met z'n drieën eindigen. Dus dat is voorbij. Maar er is nog wel één ding wat eigenlijk misschien wel heel mooi zou zijn. En dat is dat we de grootste wens van Jimmy uitvoeren. En dat is een live optreden met het Capino Ballet. En dat was zijn grootste wens. En ik vertel dit bij het eten. En Bob kijkt mij aan. En hij zegt van, nou, daar kan ik best nog wel eens verantwoordelijk voor zijn. Want in die tijd ging ik altijd naar Rotterdam en had ik een gesprekje met de artistiek directeur. En ja, dan, welke tips heb je? Ja, nou, Godflesh en de God Machine. Nou, Godflesh is in Kathleen terechtgekomen van het Scapino Ballet. En nou, dit nummer van de God Machine dus in Perfect Skin door het Scapino Ballet gedanst in 1993.

0: Helemaal tot het einde. Zoals het hoort, volgens mij. Toch, Bouke?
1: Absoluut.
0: Ja, toch? Ja.
1: En ik vind het dus mooie dat het laat zien dat Bob meer was dan alleen maar dat X-rated. En die mooie muziek die ik dus ook in de midden jaren 90 heb mogen maken, het programma met Grol. En wat Bob dus als geen ander daar dus het gezicht eigenlijk heeft gegeven aan X-rated. Ik bedoel, zoals ik deed, was het gewoon een hobbyprojectje van tevoren. Maar Bob was X-rated.
0: Ja. Ja.
1: En maar ook al kennen we dan iemand die alleen maar die zware muziek of die mooie techno uit het eerste uur. Bob was zo enorm veel meer. Ja. En die kennis en de encyclopedie. We hebben het een paar keer gehoord. Het was een wandelende encyclopedie. Nou, we weten niet. We kunnen het niet eens begrijpen. Zoveel.
0: Nee. Nou ja, iemand die ook veel weet over alles wat Bob wist. Omdat die Bob eigenlijk zo'n beetje in alle plekken heeft meegemaakt. Dat is Jan Hoogestein van Kick FM. Bob's avontuur begon namelijk niet bij de concertzender, maar bij Kick FM. En daarvoor was hij nog werkzaam bij Boeddhisk. En daarvoor bij de fonotheek van het NOB. En Jan Hoogestein, nu directeur bij radiozender Kink, maar ook al heel lang actief in muziek en media. Die heeft voor ons eventjes iets ingesproken. Die heeft, denk ik, een fantastische samenvatting eigenlijk van Bob.
2: Mijn eerste herinnering aan Bob Rusche, die heeft niets te maken met Kink FM. Want dat begon in 1995 en voor Bob in 1999... Maar mijn eerste herinnering aan Bob dateert uit mid jaren 80. Ik werkte toen als programmamedewerker bij de NOS, de VARA en later Veronica. En de programma's werden toen uitgezonden vanuit het muziekpaviljoen in Hilversum. En bij dat muziekpaviljoen stond ook de NOB Fonotheek. Dat was de verzameling van de publieke omroep, bestaande uit honderden duizenden LP's, singles en cd's. Waar programmamakers naar hartelust hun muziek konden lenen. En Bob Rusche die werkte toen voor de fonotheek. Hij stond achter de balie. Het was zo dat je dan in een computer of met behulp van fiches kon je dan aangeven welk materiaal je wilde lenen. En met dat papiertje ging je naar de balie. En daar stonden mensen zoals Bob die dan de platen voor je uit de rekken haalden. Maar dat was nogal wat. Want we hadden het over enorm veel cd's en lp's, dus het duurde altijd een tijdje. En ik kan me herinneren, omdat die verzameling op verschillende feeders en verdiepingen stond, dat de mensen die dingen moesten halen ook 100 keer, 1000 keer op een dag op en neer die trappen op moesten om de lp's te halen. Zo ook Bob, dus die moet in die tijd een geweldige conditie hebben gehad. En natuurlijk was het onvermijdelijk als je daar heel vaak kwam dat je ook met hem in gesprek raakte over muziek. En we kwamen er al snel achter dat onze muziekvoorkeuren nogal uit elkaar lagen. Nou, dat is een understatement. Want hij zat toch op een ander spoor dan ik, waar ik toch de gewone popjongen was. Had Bob het vooral over bands als Front, 242, Einstoense, de Neubauten en allerlei andere muziek. En om niet onbeleefd te zijn, want ik kende het niet, heb ik hem een keer gevraagd om een tasje te vullen met dat materiaal. En toen heb ik dat beluisterd en ik geloof dat ik na 5 minuten de koptelefoon alweer van mijn hoofd afgezet heb. Omdat ik dacht dat ik naar een bouwplaats luisterde. En dat heb ik ook zo doorgegeven aan Bob en die moest er ook wel om lachen. Dat kon hij wel hebben. Bob voelde zich muzikaal gezien wel meer thuis bij de VPRO dan bij Veronica of de VARA. En dat begreep ik ook allemaal wel. Daarna ben ik hem een lange tijd uit het oog en uit het oor verloren. Totdat we waren in 1995 begonnen met Kink FM, met een clubje mensen. En een van de ideeën die wij hadden destijds was om een programma te maken of te laten maken met ambient, spoken word en de alternatieven van de alternatieve muziek, industrial. En mijn idee was om daarvoor Luc Jansen van de VPRO te vragen. Omdat Arjen en ik het idee hadden dat hij daar de meest geschikte persoon voor was. Dus we hebben met Luc gesproken. Maar uiteindelijk koos hij toch voor de veiligheid van de publieke omroep. En kwam niet naar Kink FM. Waarop Arjen zei, die fan was van die muziek, van nou, laat mij het dan maar proberen. En toen moest er ook nog wel een naam verzonnen worden. En die naam die heb ik verzonnen, X-Rated. Daar was Arjen niet blij mee. Later Bob ook niet. Maar ja, ze konden geen alternatief bedenken. Dus op een bepaald moment in 1995 is Arjen begonnen met het programma X-Rated. En dat paste eigenlijk voor hem als een jas de muziek die daar voorbij kwam. Hij had 100% vrije keuze. Poëzie, ja, dat vond hij geweldig. In de beginperiode heeft hij het programma gemaakt met Bauke van der Wal en Kees de Brouwer, volgens mij. En die vielen op een bepaald moment, om wat voor reden dan ook, vielen die weg. En we gaan een paar jaar naar voren, naar 1998 of 1999. Toen kregen we het idee om met Kink FM ook iets te doen met Boeddhisk, de legendarische platenwinkel in Amsterdam. En ik kende de directeur, Richard, die werkte daarvoor als manager bij een platenmaatschappij. Dus ik riep tegen Arjen, het lijkt me leuk om wekelijks een programma te maken vanuit Boeddhisk. Maar jij moet mee met dat gesprek. Ja, maar waarom moet ik daar mee, vroeg Arjen. Nou, omdat daar iemand werkt en de Bob Ruusje. En die man die heeft dezelfde rare smaak van muziek als jij. En ik denk dat jullie wel een goed duo zouden kunnen vormen. Dus met enige tegenzin ging Arjen mee naar Boeddhisk. En daar maakte hij kennis met Bob en dat klikte direct. Want terwijl Richard en ik het over allerlei zakelijke dingen hadden, hadden zij het vooral over muziek. En ze waren allebei fan van Coil. Dus dat was een match made in heaven. Nou, kort daarna zijn we begonnen met die wekelijkse uitzendingen. Achter de balie van Boeddhisk in Amsterdam. Iedere donderdagavond. Gepresenteerd door Arjen met als sidekick Bob. Die gezegend was met een fantastische stem. En uiteindelijk is daar een samenwerking uit ontstaan voor X-Rated. Dus Arjen heeft hem gevraagd om samen met hem X-Rated te gaan maken. Daar zag je in eerste instantie daar tegenop. Was er een beetje bang voor. Maar uiteindelijk wist Arjen hem over te halen. En hij was de sidekick of de medepresentator eigenlijk van X-Rated. En behalve dat ze samen het programma maakten, ontstond er ook een uitermate innige vriendschap. En die heeft geduurd tot het overlijden van Arjen in januari 2010. En dat was voor dat overlijden van Arjen was voor Bob extra traumatisch, omdat Bob op die dag samen met Jan Tien Arjen aantrof in zijn huis. En dat moet een enorme impact hebben gehad op Jan Tien, maar ook op Bob. Dus dat was vreselijk. Het overlijden van Arjen betekende niet het einde van X-Rated. Het heeft toch een tijdje gepresenteerd door Bob, uitgezonden geweest op Kink FM. En een jaar of twee later is dat programma verhuisd met Bob naar de concertzender. En daar heeft het tot het overlijden van Bob, daar is het uitgezonden geweest. In dezelfde sfeer, met dezelfde intentie als waarmee Arjen dat programma heeft gemaakt. Ik ben één keer bij Bob thuis geweest in Hilversum, samen met Arjen. En ik geloof dat de aanleiding was dat Kink FM weer eens in gevaar was. Dus daar moest over gesproken worden. Maar dat bezoek, dat vergeet ik niet snel. Omdat ik dacht samen met Arjen in de Hilversumse vestiging van Boeddhisk terecht te zijn gekomen. Duizenden platen, singles, cd's en boeken. Ik begrijp niet hoe Bob daar heeft kunnen leven. Ik zag geen bed, ik zag alleen maar platen en cd's. En die muziek en die boeken die stonden niet alleen op de planken en in kasten bij Bob, maar ze zaten natuurlijk ook in het hoofd van Bob en deels in het hoofd van Arjen. Allebei zijn ze er nu niet meer, maar ik denk dat wij met z'n allen, hun collega's, hun voormalige collega's, maar ook de luisteraars van Kink FM, X-Rated en de concertzender, dankbaar mogen zijn dat Bob en Arjen, dat ze al die kennis en liefde gedeeld hebben met de luisteraars van de beide radiostations. Ik zal ze enorm missen.

0: Een muzikale herinnering van Bob, nee aan Bob, van Ad Matthijssen. Deze In System van Roly Porter. En Ad had ook nog een mooie ontmoeting met Bob recentelijk.
1: Ik kwam Bob soms tegen bij concerten en dan maakten we altijd even een praatje. De laatste keer dat ik hem tegenkwam was dit jaar op Grauzoon bij een optreden van Zwevelgelp in de Lutherse kerk. We hadden het erover wat een prachtige setting het was voor een technoconcert. En dat je nooit te oud kon zijn om naar concerten te gaan. Dat is toch het mooiste wat er is, riep hij enthousiast uit. En zo is het. Rust zacht, Bob.
0: Ja, de invloed van Bob op de muzikale smaak van mensen is heel erg groot. Heel veel mensen die stuurden de afgelopen tijd berichten. Te veel om allemaal in deze uitzending te noemen. Maar de muziek die ze via Bob hebben leren kennen, daar komen heel veel verhalen over binnen. Bijvoorbeeld ook John Falk.
1: Als geen ander wist Bob zijn muziek uit te zoeken waar iedereen wat aan had. De volgende dag zat het nog het programma in je hoofd en ging je op zoek naar de muziek. Bob heb ik leren kennen in 1974 toen hij bij mij thuis kwam samen met de ook uit Hilversum afkomstige Rob Schuurman. Niet alleen voor mijn platenverzameling kwam hij, mijn synths vond hij ook prachtig. En we deelden soms muziek. Muziek die ik heb leren kennen via Bob. Yamaoka met Wintergarden uit 2013.

0: Winter Garden van Yamaoka. Yamaako. Ja, nee, Yamaoka. Ik moet het wel goed uitspreken. Ach, het kan altijd een keertje fout gaan. Het moet een keertje fout gaan als je live radio maakt. Laat dat dan dit maar zijn. We gaan verder met Gien. Ook zeker onderdeel van de X-rated familie al heel lang. En Gien die kwam met het volgende.
1: Typisch jou om het kaartje van Biosphere, die in november 2011 bij P60 tijdens het Moving Buildings Festival optrad, op een speciaal moment als het huwelijksjubileum van Chantal en mij een maand geleden, als aandenken te geven. Lieverd, rust zacht en vooral je benen, want die hebben het letterlijk en figuurlijk ontelbare concerten moeten doorstaan.

0: En terwijl Biosphere nog op de achtergrond even doorspeelt, gaan we even verder, want anders past het allemaal niet meer qua tijd. Maarten van de Vleuten, hebben we net al wat muziek van gehoord, maar die had ook nog wat tekst doorgestuurd. Ja, we gaan gewoon luisteren naar die tekst.
1: Wij leerden elkaar kennen via Arjen, toen ik bij Kink FM een interview had voor X-Rated, ruim 20 jaar geleden. Daarna hadden we vaker contact, mede door de opkomst van Toonfloat. We hebben eens samen gedraaid op een Toonfloat labelavond en we zagen elkaar bij concerten. Een paar keer per jaar het bekende hapje en drankje, zoals Bob dat altijd noemde. Onze vriendschap werd hechter toen Arjen overleed. We zagen elkaar niet vaak, maar onze gesprekken hadden wel diepgang en emoties, gingen we zeker niet uit de weg. Het was een zware tijd voor Bob, zoals je uiteraard ook wel weet. Voor zijn 50ste verjaardag hebben we met 6 artiesten, Oscar Strik, Bouke, de Laura Collective, Ewel Juliana, Dirk Viervals Burning en Senu van den Broek samen een plaat voor hem gemaakt, Bob's Birthday 2010. Begin 2012 heb ik met Bob Bloedige Marie opgenomen, een cover van het Nederlandstalige Bloody Mary van Tom en Dick en is op Toonfloat uitgekomen. Bob en ik bleken een zwak te hebben voor het genre ouderwetse liederen uit eind jaren 60, begin 70. We wilden er zelfs een serie van maken. Bob was onvermoeibaar als het om muziek ging, zowel nieuwe als oude. En met een glimlach zei hij dan wel eens dat iets lekker naar klonk. Hij omarmde de duistere klanken. Door hem heb ik vele nieuwe muziek ontdekt en hij inspireerde enorm. De laatste paar jaren zagen we elkaar iets minder vaak en ik herinner me nog wel hoe wij voor het eerst vertelden over zijn nieuwe relatie.

0: op de fiets gingen we naar de weiën. Mooi weer. Iemand had het plankier, het vlot waarop we zitten, met de barbecue half opgebrand. Er zitten andere mensen op de landtong net een stukje verder. En jij herkent ze wel, want jij weet het verschil tussen hoe ons soort mensen en de anderen zitten.
1: Eten
0: en praten
1: en drinken. Lachen.
0: West of oost, ik vind het fijn hier even zitten. Te zien hoe blij jij bent dat je vader even hier is, is voor mij een troost.
1: Als zoete cola flesjes van de Haribo erop.
0: Tekenen dieren. Een haasje met een dwarsvlak. En een eekhoorn met een balalaika.
1: Een schildpad
0: met een trekharmonica.
1: En natuurlijk ook de vis. Die op zijn staart staan.
0: Vanuit de sloot. Een zit een adem brengt.
1: Hij houdt zich groot.

Muziek luisteren onder een dekentje in een hoekje tegen een muur. Weten dat je beter met je vader zou zijn. En hij ook liever bij jou. Drummen. De cocktailbar. Alcoholvrij op zolder bouwen. Samen de kozijnen van de schuur schilderen. En dan het bordje met de naam van de beroemde componist er weer opschroeven. Op overlevingstocht bij de weien. Met instant mee-noedels, een sprot en een radio. Boos worden omdat alle fietspompen weer stuk zijn en alle nippeltjes van alle ventielen kwijt. Leven in vrijheid en veiligheid.

0: Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Vorige aflevering zijn we begonnen met een klein uitstapje naar Mendelssohn. En de aanleiding was dat onze wijle collega Thijs Bonger heel erg hield van Mendelssohn. En dat het er nooit van gekomen is om een keer met Thijs over Mendelssohn te praten in deze podcast. Ja. We hebben zijn geliefde uitgenodigd om erbij te zijn. En zij had wat muziek via Thijs van Mendelssohn. En Thijs die hield heel veel van kamermuziek. Ja. We hebben toen samen een aantal afleveringen gemaakt over Haydn kamermuziek. En hij was altijd heel erg beslist in welk strijkkwartet wel en welk strijkkwartet niet.
2: Vooral de uitvoering bedoel je?
1: Ja, de uitvoering. Maar we zouden Mendelssohn tekort doen als we het alleen bij de kamermuziek zouden houden. Dus vandaar dat we nog een keer doorgaan op de muziek van Mendelssohn in Geen Dag Zonder Bach. En de aanleiding was natuurlijk zonder Mendelssohn geen Bach.
2: Nee, precies. Ja, we hebben toen om de herinneringen aan Thijs Bonger, die ook echt wel vriend is geworden, te gedenken, vooral veel Haydn gedaan. Want hij was heel belang van Haydn. Ja. En dat is natuurlijk achteraf een beetje eenzijdig gebleken, omdat hij vooral wegliep met Mendelssohn. Dat was eigenlijk zijn lievelingscomponist. Hij vond Haydn ontzettend goed. En dat hebben we breed laten horen. Ja. Maar Mendelssohn was, ook zeker voor Mieke, zijn vriendin dus, daar zat zijn hart. Hij had prachtige cd's gebrand voor Mieke met allemaal stukjes kamermuziek van Mendelssohn. Ja. En dat heeft hij ons aangeleverd. Is dat een prachtige keus. Ja. En er zit heel weinig symfonisch bij, terwijl Mendelssohn juist ook een man van het symfonieorkest is. Ja. Gezien zijn tijd waarin hij leefde, was dat ook heel belangrijk.
1: Ik merkte aan jou dat je echt bepaalde stukken miste.
2: Nou ja, vooral het vioolconcert.
1: Laten we daar een stuk naar gaan luisteren.